0: dat nou bijna het beste album van Richard Pinaas een re-release krijgt, daar kan ik natuurlijk alleen maar over juichen. Richard Pinaas maakte dit album Iceland in 1979 en het wordt nu eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat gaat gebeuren op een via Bureau B, natuurlijk dat geweldige label wat ons ook al in deze uitzending de nieuwe Kreidler bracht. Ik moet nog even wachten, dat gaat pas op, even kijken, 11 februari gebeuren. U hoorde Greenland van Iceland van Richard Pinaas.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray, straks tot middernacht. Terwijl de honden blaffen, is er wel weer iemand ons ontvallen. Ik zei het al, Ronnie Spector, Fred van Hoven en we hebben nog... We hadden nog Mike Wells en nu dan ook Bruce Anderson. Bruce Anderson was de gitarist van de band MX80 Sound. Een soort art rock tegen de punk aanhangende band die furoren maakte in vooral Amerika, maar ook in Nederland wel heeft opgetreden. Ze hebben ook volgens mij dingen gedaan samen met Tuxedo Moon, heb ik het over live. En ze hebben op een gegeven moment onderdak gevonden bij het label Ralph Records van The Residents. Wel nu, een ode aan MX80 Sound. Dit is een cover die ze maakten van de John Carpenter klassieker Halloween. Het staat op de verzamelaar Best of Ralph. Rust in vrede, Bruce Anderson.

The Threshold House Boys Choir. Het project van Peter Christoffersen van Coil. So Young It Knows No Maturing. Dat staat op het album Form Grows Rampant. En dat verscheen in 2007 via Threshold House. En het wordt eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws voor degene die er niet meer aan konden komen, want sindsdien is hij lastig te krijgen. Dat gaat gebeuren op het label Musique Pure pour la Danse. Dus de Threshold House Boys Choir kent een re-release. Hulde, hartstikke goed. Peter Christoffersen. May he rest in peace. En wie zeer actief is, is Anna von Housewolf. Anna die was natuurlijk al veel eerder vaker te horen in deze dit programma X-Rated. Want onlangs was ze nog te horen in de kerstuitzending. En ook met het nieuwe album van Sun-O, waar ze haar vocale pracht aan meedeed. En nu is er dan een live album. Live at Montreux Jazz Festival. Jawel, zelfs daar. En het is eigenlijk bijzonder om te zien hoe Anna von Housewolf echt in ieder genre iedereen inpakt. Of het nou de post-rock liefhebbers zijn of jazz liefhebbers. Of zoals ik zelf heb gezien bij de metals van het Roadburn Festival, waar ze even in de grote zaal van 013 3000 metals volkomen inpakte. En die met open mond naar het live optreden van Anna von Housewolf stonden te staren. En dat is terecht. Live at Montreux Jazz Festival. Nieuw verschenen via Southern Lord. Dit is The Mysterious Vanishing of Electra.

alles verzengende post-rock van Fargu. Fantastisch, werkelijk geweldig. Een samenwerking, een soort vriendschaft tussen Zwitserland en Finland, dit Fargu. Het album Ruine Irradiée, dat verscheen via Kafsas en dat verscheen eind vorig jaar. 17 december. Ja, dat was net eventjes te laat om in de eindlijst op te nemen. Maar van half december tot half december, dat mag nog in het nieuwe jaar. Dus deze, dat wordt sowieso nu al een eindlijstnotering. U hoorde Fargu met Polariseur hier bij X-Rated. En wie er ook in komt, ook al zijn het oudere opnames, maar deze versie die is pas net verschenen, is de nieuwste van The Anti-Group. Het project van Eddie Newton van Clock DVA. En die weet zich op dit album vergezeld door coryfeeën als onder andere Jack Dangers van Meatbeat Manifesto, Tez Maurizio Martinucci van Clock DVA, Carl Michael van House Wolf, inderdaad de vader van BJ Nielsen, Stephen Thrower, David Knight en nog veel meer coryfeeën. Ik heb het over het album Organ Needles. Het duurde even, maar nu is hij toch echt verschenen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe. Organ Needles van The Anti-Group. En op deze versie van deze cd staan twee tracks die niet in de originele box staan, waaronder deze Merkaba. Hier is The Anti-Group.

0: En allemaal een track van dat geweldige album van Aware, Requiem for a Dying Animal. En dat is sowieso een kansmaker voor de eindlijst. Nieuw verschenen op Glacial Movements, dat heerlijke ijzige label uit Italië. U hoorde het derde gedeelte van Requiem for a Dying Animal van Aware. En daarvoor hoorde u Tez met Disquietude. Tez van Clock DVA en het album Black Bamboo. En ik vertelde u dat er nog 7 exemplaren over waren. Wel nu, er zijn er nu nog maar 5. Dank u voor het kopen van dit album. Dat zal Tez in ieder geval bevallen. En mij ook, want dat vind ik leuk. Zo is het. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar de tune niet mee werkt. Stop. Ho. Dan gaan we even anders doen. Namelijk zo.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-Rated, inmiddels al 2 uur, of 2 minuten bezig. Maar goed, tot 11 uur en daarna X-Ray. En u hoort nu een track uit 1982 van het duo Bron Area. Die zijn helaas niet verder gekomen dan een handjevol singles en LP's. Bron Area was komt van de 12-inch Different Phrases. U hoort nu You Would Be Amazed. En dat is echt een prachtige stem van Bron Area. En die stem die doet me inderdaad een beetje denken aan Martin Bates van Eyeless in Gaza. Dit is Bron Area hier bij X-Rated.

de complete duisternis van lust mort. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabrikage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust mort nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum wat Lustmort in 2020 heeft uitgebracht. Trinity. Lustmort, heerlijke klanken hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

canzone.

geniale track van Gum. Gum uit Australië, een duo wat platen maakte waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes met daarin allerlei inserts met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines. Waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt. Die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. We hoorden van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed. Oftewel Boyd Rice. En dan we het toch over Non hebben. Uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is Non.

0: Die donderdag, echt. Wat een dag is dat al meteen aan het begin. Want behalve The Bug hebben we daar ook dus The Body en This Fake staan op Roadburn 2025. U hoorde Orchids of a Futile Heaven en daarvan de titeltrack, verschenen vorig jaar op Thrill Jockey. Wauw. Walter, The Body and This Fig.
1: Ja, geweldig album. Mijn hoogtepunt van...

0: Le Guess Who het afgelopen jaar.
1: Daar heb ik ze dus gemist. Hè? Dat is echt bizar.
0: Ik heb daar aan de grond genageld gestaan. En echt me afgevraagd, waarom hebben we dit niet op Roadburn? De tour cycle voor dit album en het project waren eindelijk ten tijde van The Guess Who grotendeels voorbij. We hebben toch de stoute schoenen aangetrokken, een uitnodiging gestuurd. En zowel The Body als Disvick waren zo blij dat ze deze set nog één keer kunnen spelen. En op Roadburn dus, ja, echt... Wauw.
1: Ja, nou, dat getuigen ook wel deze track ook. En het hele album Orchids of Future Heaven natuurlijk. En dat is op de donderdag, The Body en Disvick. En op andere dagen speelt The Body ook en Disvick ook. Dus die spelen ook nog apart op het festival waar we het vanavond over hebben. En namelijk Roadburn 2025.
2: X-rated. It is the night of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En net als in het eerste uur zal dit uur volledig gewijd zijn aan het Roadburn Festival. Wat dit jaar dus wederom gehouden gaat worden van 17 tot 20 april in Tilburg. En te gast hebben we hier nog steeds Walter Hoeymakers, de grote man achter het Roadburn Festival. En ook een opvallende act die daar zal gaan optreden, die ik niet direct had verwacht, maar die er wel natuurlijk eigenlijk best thuis hoort, is The X, Walter.
0: Ja, het werd tijd.
1: Het werd tijd? Nou, daar houden we het bij. Nee, heb je nog wat...
0: Ik ben echt blij dat ze komen. Eindelijk verdiende de band het al jaren dat ze op Roadburn zouden staan. En dit jaar vonden we het gewoon het perfecte moment. Er komt een nieuw album uit rond Roadburn.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk een iconische band in Nederland. Raar dat we ze niet eerder hebben gehad of hebben geboekt. En ik ben gewoon echt heel blij dat ze willen komen spelen. En ja, ik ben een platenverzamelaar en ik heb gewoon het eerste album, inclusief alle pamfletten die daarbij horen. En het is toch een band die ik eigenlijk wel altijd gevolgd heb. En dan, soms gebeurt dat gewoon dat je in de vaart der volkeren dingen misschien niet goed ziet. Maar in het geval van The X... nu op Roadburn. En ik begrijp ook dat ze er echt heel veel zin in hebben. Dus dat maakt mij wel heel trots.
1: De laatste keer dat ik ze zelf live zag, stond het als een huis. Het was echt een machine die van het toneel spatte. Dus wat dat betreft ben ik ook wel heel erg benieuwd. Ik heb geen track van het eerste album uitgekozen, maar wel een track van volgens mij het derde album, Tumult. Want zo klonk de X in 1983 en zo klinkt het ongetwijfeld vandaag, heden ten dagen, niet meer. Maar goed, even terug in de tijd met The X en Hunt the Hunters.

0: Ja, we hebben het nog steeds over het Roadburn Festival. Nog tot 11 uur hier in X-Rated op de concertzender. En dit lijvige werkstuk was van CHVE. Oftewel Colin van Eekhout. Hij is van Amenra en maakte dit schitterende stuk Eternite op het album Calvary. Wat in 2024 verscheen via Relapse Records. Heel fijn. Ik heb Colin van Eekhout op, in ieder geval, dat was volgens mij de coronaperiode, heb ik het online gezien, volgens mij op het Groutzone Festival. En dat was waanzinnig. En nu staan ze op Roadburn. En direct na de Mannenbroeders, waar die in zit. En dat is het project van broeder Dieleman, Tony Dieleman, samen met Colin van Eekhout. En dat wordt dus een soort double bill, Walter.
1: Ja, dat klopt, Bob. De Mannenbroeders openen de Next Stage op vrijdag 18 april om 3:00.
0: Matineetje.
1: Ja, heeft te maken met dat de Mannenbroeders hebben gevraagd om een heuse vleugel. En productietechnisch kun je een vleugel eigenlijk niet verplaatsen zonder dat die ontstemt. Dus die zetten we 's ochtends op het podium. Dan kunnen de Mannenbroeders soundchecken. En op verzoek van Colin zelf, omdat hij dan na dat optreden in de zone zit, wil hij heel graag vrij kort daarop zijn solo set doen. Dus het is, het begint met de Mannenbroeders. Echt een hele kleine ombouwpauze. Of eigenlijk een hele kleine pauze. En dan meteen daarachteraan CHVE. Dus Colin met zijn solowerk. Het zal ongetwijfeld tot een zeer spirituele ervaring leiden.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. Dat, en dat na de Mannenbroeders. Oei, oei, oei. Nee, dat wordt een hele mooie. En dat is allemaal op de vrijdag te zien. Eén dag later, de zaterdag, staat de band, die ik overigens niet kende, maar jij ongetwijfeld wat meer over kan vertellen, is Foudre met een uitroepteken.
1: Franse band, het is de core members van Oiseau Tempête. En dit is hun elektronica project, elektronica, krautrock, wereldmuziek, erg bezwerend en ook heel dansbaar en ja... Na de geweldige residency van Oiseau Tempête in 2023...
0: Ja, daar was ik bij. Dat was fantastisch, ja.
1: Ja, konden we Foudre natuurlijk niet weigeren. Ik ben een groot liefhebber van Oiseau Tempête en de zijprojecten. Dus ook weer met hart en ziel uitgenodigd. En dan op zaterdagavond de laatste band in The Next. Nou ja, na Altingun. Wat wil je nog meer?
0: Haha, uitstekend. Wat ik nog meer wil, is nog meer Foudre. En dat komt omdat het zo goed klinkt. Luister maar naar Acid Karma van het album Volte.

0: zijn weer terug bij de vrijdag van Roadburn. Alwaar Choke Chain zal gaan optreden. Het Roadburn Festival 17 tot en met 20 april in Tilburg, Amsterdam. Te gast is nog steeds Walter Hoeimakers. En daar zijn we nog steeds bijzonder blij mee. Choke Chain, u hoorde Sorrow. En dat staat op het album Mortality. En dat verscheen via het label Phage Tapes in 2023. Choke Chain is Mark Truman. En weet jij nog iets meer te vertellen over Choke Chain, Walter?
1: Het is een van Becky's favoriete artiesten. We zijn een team bij Roadburn. Ja. Het boekingsteam is Daan Holthuizen, dat is de programmeur van 013. Becky Lafferty in Engeland en ik. En we hebben elk onze eigen voorkeuren. En voor Becky was er alles aan gelegen om Choke Chain op Roadburn te krijgen. En ik ben gewoon heel blij voor haar dat het gelukt is.
0: Ik denk dat wij allebei al blij moeten zijn, want ik vond dit een geweldige track.
1: Ja, het is echt een super track. Ik mag dit niet missen, denk ik.
0: Nee, dat gaan we dan ook niet doen, Walter. En datzelfde geldt... wacht eventjes. Ik moet nog even... Heb ik nou verteld dat het op de vrijdag speelt? Nou, bij deze dus. En waar u ook bij moet zijn, is de zondag. Die is... daar is een optreden van Penelope Trappers.
1: Ja, heel blij mee. Eindelijk op het laatste moment nog aan de line-up toegevoegd. Een band die ik via artiesten die ik via Becky heb leren kennen. En ze komt in haar bandbezetting. Dus ze zijn met 3 of 4 mensen op het podium. Een celliste erbij. En elektronica en nog andere instrumenten. Wat misschien veel luisteraars niet weten is dat ik zeer slechtziend ben. Ik kan het niet meer lezen. Mm-hmm. Dus ik weet niet helemaal precies hoe haar band eruit ziet. En die informatie heb ik niet meer paraat, maar de boeker heeft mij verteld en Becky dat ze in een zeer bijzondere bezetting naar Roadburn komt. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind het een hele betoverende ambient. Haar betoverende ambient is, vind ik buitenaards.
0: En gelukkig is er met je oren nog steeds helemaal niets mis. En daar gaat het ook voornamelijk om bij een festival natuurlijk. Dus count your blessings, Walter. Fijn dat je dat in ieder geval nog kan horen. En voor degenen die benieuwd zijn wat er nu werkelijk is, is hier Penelope Trappers. Haar album komt op 4 april uit en dat wordt A Requiem. En daarvan hoort u nu Platinum, Penelope Trappers op Roadburn.

0: Ja, ik heb heel erg getwijfeld over de uitspraak, maar er komt iets als triest toch effendiwod. Volgens mij spreek je het zo uit. En dat betekent het verdriet van de vrouwen. Kun jij nog in het heel kort, namelijk slechts een minuutje, iets vertellen over deze band?
1: De band met...
0: Oh, sorry. Ik moet je even wel je microfoon openzetten. Even overnieuw. Ja?
1: De band met de onuitsprekelijke naam.
0: Ja.
1: Fantastische donkere volk. Een combinatie tussen volk, industrial, postpunk en afkomstig uit Wales. En heeft de plaat heeft ontzettend hoge ogen gegooid in de jaarlijst van The Quietus. Een band die eindelijk op onze radar stond, maar die we niet wisten te bereiken. Tot op een dag ze een boeker kregen die we kenden. En voorzichtig vragen, is de band beschikbaar? Waren ze eindelijk niet, maar ze wilden zo graag op Roodburen spelen dat ze hemel en aarde hebben bewogen om toch te komen. Ah. En we zijn er echt heel blij mee op de zaterdag in de kleine zaal bij 013. Tezamen met One Leg, One Eye en Oxen. En dan hebben we toch wel de hele spannende donkere volk van het moment daar tezamen gebracht.
0: Nou, dat klinkt inderdaad heel veelbelovend. En even kijken, zij spelen op de zaterdag. En even echt in het heel kort, anders, want de track die duurt nou toch al gauw bijna 6 minuten... over Christophe Haan en Michael Girard op de zondag.
1: Erg blij dat Michael weer op Roodburen komt. Wat ik begrepen heb, gaat hij daar akoestisch nieuw zwansmateriaal spelen.
0: Oké. Okay. Nieuws. Ja, nou, helaas hebben we dat nog niet. Het album The Birthing moet nog uitkomen. Maar vandaar dat we even teruggaan naar 1991... waar in ieder geval Michael Girard en Christophe Haan samen op meedoen, is namelijk de track Better Than You. En het staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. Swans.

En dat was Scan 7. En Scan 7 is een nogal geheimzinnig collectief uit Detroit. Er zitten wel een aantal mensen in en dan gaan ze er weer uit. En dan gaan ze er weer in en dan gaan ze er weer uit. Ik zie nu dat ik de volgende met een verkeerde letter heb getypt. Is niet goed, ga ik even aanpassen zo. In ieder geval, dit was Scan 7 met Black Highway. En dat werd gemixt door de aloude veteraan, techno-veteraan Blake Baxter. Het komt te staan op het nieuwe album Dark Territory. En dat gaat ook pas 29 november verschijnen. En het gaat gebeuren op het label Trésor. En dat geweldige label Trésor, wat ook al heel erg lang bestaat... heeft ook gemeend, en dat is goed nieuws, om oud werk van Drexia opnieuw uit te brengen. Drexia, oftewel James Stinson, die al helaas lang niet meer onder ons is, en Gerald Donald. Gerald Donald ging natuurlijk verder als Doppler Effect, ARPANET en 185 andere incarnaties. Maar in ieder geval, Drexia was het eerste elektroproject van dit duo. Neptune's Lair wordt opnieuw uitgebracht, origineel uit 1999. Hier is de heerlijke track Running Out of Space, Drexia.

Red box.

The most.

Metamatics met een vleugje Plaid, een vleugje Boards of Canada. Maar het is Lee Norris die ook onder heel veel andere namen muziek maakt. Nu als Metamatics van zijn nieuwste album Celestial Disney Beats. In eigen beheer uitgegeven, je hoorde The Pod in de Landau Mix. En dat is een album met meerdere mixen op datzelfde album. Metamatics hier bij X-Rated op de Concertzender. Nou, een heerlijk concertweekje gehad. En afgelopen donderdag was ik bij Front 242 in Paradiso, Amsterdam. En ik was zeer blij verrast dat de band de intro tape een bepaalde track draaide. Alleen, ik kon er niet opkomen. Daar sta je dan. Dan ga je shazammen. Die zegt niks. Bestaat niet. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik er niet op kon komen. Het is een track die ik zo verschrikkelijk veel gedraaid heb. Die ik zo goed vind en dan een totale blackout hebben. In ieder geval, ik was blij dat Front 242 ermee begon in ieder geval. En na wat hulplijnen ben ik er toch gelukkig achter gekomen dat het Konrad Schnitzler was met Ballet Statiek. En ik denk ook dat de mensen van Front 242 wellicht wel schatplichtig zijn aan deze track. Of aan iemand als Konrad Schnitzler. In ieder geval sowieso al. Deze track stamt al namelijk uit 1978. En omdat ik zo ongelooflijk dom was dat ik er niet op kon komen, ligt die nu op de draaitafel. Konrad Schnitzler met het geweldige Ballet Statiek van Kon.

En dat was Tom Laan. En Tom Laan, dat klinkt een beetje Nederlands. En dat kan zomaar helemaal kloppen. Want Tom Laan is gewoon Tom Laan. Zijn nieuwe album gaat Poging 2 heten. Daar ben ik op zoek geweest en ik heb Poging 1 niet kunnen vinden. Maar goed, dat is, heeft hij misschien helemaal zelf allemaal maar verborgen. Omdat Poging 1 mislukte. Of ik heb het niet goed gezocht, dat kan ook nog. Poging 2 gaat 25 oktober verschijnen. Dat is aanstaande vrijdag op het label Wandering Astray. Tom Laan hoorde u met E. X-Rated nu met GB Edge. En dat is de Italiaan Mario Pelosi. Daarna hoort u nog een track van het album van Modus. En dat zijn 5 Italianen. Dus 6 Italianen op rij tot aan 10 uur. Hier nu eerst GB Edge van het album Floating in Space. En dat is dit jaar verschenen op het geweldige Data Bloom Records. Hier is GB Edge met Constellations.

Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

Wat een heerlijke drone. Dat gaat nog wel even zo door. Dit was Penumbra van het album Anorax. En Penumbra is Mark Warren. En hij zat ooit in Sovjet-France. Dit verscheen in 1999 via Universal Egg. Een label wat normaal eigenlijk helemaal niet in dit soort experimentele elektronica zit. Maar geweldig is het wel. Penumbra. En u hoorde de track Stepping Into The Night hier bij X-Rated op de Concertzender. Morgen is het 4 mei en behalve dat we gaan herdenken en de dag erop onze bevrijding gaan vieren, is het ook de sterfdag van Albin Julius van Dear Bloodharsh. Inmiddels alweer 4 jaar geleden. Daarom een track van Dear Bloodharsh in X-Rated nu. En alle tracks van Dear Bloodharsh in die tijd waren ongetiteld, dus vandaar Untitled van het album Der Sieg des Lichtes ist des Lebens. Hier is Dear Bloodharsh.

Le Joyau de la Princesse. En dat past natuurlijk perfect achter Der Bloedharsh. Au Volontaire Croix de Sang. En dat verscheen in 2007 in eigen beheer bij Le Joyau de la Princesse. U hoorde Front Franc et Flambeau. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij de tweede track. Die is meegenomen door een goede vriend van mij hier in de studio aanwezig. En dat is Martijn Venekatten. Hij kwam met obscure Spaanse ambient en acid. Tenminste, zo heet de LP. De verzamelaar waar dit vanaf komt heet La Ola Interior. Spanish Ambient and Acid Exoticism. En uit 1983 tot 1990 verschenen via Le Disque Bongo Joe. U hoort nu Malagueñas Dos van Javier Segura. Een schitterende track, verzengend, die helemaal ook onder je huid gaat zitten. Verzengend en ook zeer melancholiek. Een schitterende track. Martijn Venekatten, dank voor het meenemen van Javier Segura.

En Aretha Ackerberg komt uit Amerika. U hoorde de track She Is Eaten van het album Lantern Swathed. En dat werd in eigen beheer uitgegeven in 2022. En heruitgegeven op het Dungeon Synth label Forsaken Relics in 2024. Aretha Ackerberg.

Dit Ketterska Feurbund. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dit is werkelijk zo'n fantastisch album. Heerlijk. Dit Ketterska Feurbund. En het is een samenwerkingsverband tussen Nordvarger en Trepaneringsritualen. Het komt van het album Lida Werken Del 1. En dat is, ja, denk ik gewoon deel 1. En dat is fijn, want er komt er nog een deel 2. U hoorde He Will Fall van dat album van Dit Ketterska Feurbund. Nummer 18 in de beste albums over 2021 volgens X-Rated. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Lekkere noise maken. Wat dacht u van het duo Gleis? Ruben Braken en Melle Kromhout. Zij vormen het duo Gleis. En die maakten het heerlijke dubbelalbum, moet ik zeggen, Pyre. Daarvan hoort er nu Three Bones. Op nummer 17 in de lijst. Hier is Gleis.

vragen. Oh, zo kan het soms van uitersten gaan in de lijst der lijsten. De beste albums over 2021 volgens X-Rated hier bij de Concertzender. Van Gleis naar Losiel, van Noise naar Verstilling. Maar ja, goed, aan de andere kant hoor je ook in de top 2000 hoor je Bluff na Slayer. Dus wat dat betreft, hè. We hoorden Losiel en dat staat op het album Clara. Een prachtig album wat hij heeft uitgebracht via Cranky Records. Lux en op nummer 16 in de lijst. En één plaatje hoger op 15, Alessandro Cortini. Hij scoorde weer opnieuw in de lijst met Scuro Chiaro. Dit is het schitterende Nessuno. Alessandro Cortini dus op nummer 15.

label Winterlight doet het goed in de lijst van dit jaar, van vorig jaar moet ik eigenlijk zeggen. De beste uit 2021. Ze staan twee keer vermeld. Winterlight uit Haarlem. Zoals dit album. Eerst hadden we Club en nu RNG MNN, oftewel RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. False Dawn is het album wat hij uitbracht op Winterlight. En inderdaad, Nebula is ook een van de betere tracks. Een geweldig album wat het heeft geschopt tot de 14e plek hier bij X-Rated in de Best of 2021. Volgende week hebben we de nummers 12 tot en met 1, maar nu eerst nummer 13. En het gekke is dat bij sommigen die denken echt, die hebben echt over de nieuwe Gaas van nou, ik vind hem ernstig tegenvallen. En aan de andere kant zie ik hem in een menig eindlijstje langskomen. En ik behoor tot de laatste categorie. Wat een geweldige, heerlijke, lange mars is het. Van A tot Z boeit hij. De nieuwste van Wolfgang Voigt. Gaas, der lange mars. Nummer 13 in de lijst over 2021. Marcheert u mee?

nummer 13 terechtgekomen. Der Lange Marsch van Gaas. U hoorde de delen 2 en 3. Formidabel nieuw album van Wolfgang Voigt als Gaas.

Dat was het eerste gedeelte van de beste albums over 2021 volgens X-Rated. Met op nummer 25 Limanias en Laurent Garnier. Op 24 Camera. Op 23 Club. 22 John Hopkins. 21 Martin Sturzer. Op 20 Fragments. Op 19 John Sellekaars. Op 18 Dead Ketters K. Feurbund. Op 17 Glice. Op 16 Losil. Op 15 Alessandro Cortini. Op 14 RNG MNN. En op 13 Gaas. Vanavond, moet je nou horen. Volgende week de nummers 12 tot en met 1. En dan wordt het alleen maar mooier. En ik besef me heel goed, eigenlijk moet je geen top maken. Eigenlijk is muziek geen competitie. Het is namelijk allemaal mooi. Dus ja, je kan er wel een nummertje aan plakken, maar misschien ook niet. Je kan ze ook husselen. Maar het is leuk om er een lijst van te maken. Sowieso altijd leuk. In ieder geval, dit was het eerste gedeelte van de 25 beste albums over 2021 volgens X-Rated. Zometeen is er veel meer moois in X-Ray. Helaas geen nieuwjaarsmix dit jaar.

0: جنوب
1: جنوب
0: غرب
1: غرب
0: شمال
1: شمال

0: جنوب
1: جنوب
0: غرب غرب
1: غرب
2: شمال
0: شمال هذا اللي نطفق ده عليك غرب

0: Zo heerlijk zeg. Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Muslim Goes met Oilfield en Mohair. Twee tracks in één geperst. En zo hoort dat. Veiled Sisters, dat is het album waar het vanaf kwam. En dat verscheen in 1993 via Solil Moon. Dus Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Die overleed helaas al heel lang geleden in 1999. En toen had hij al bijna 100 albums op zijn naam staan. Jawel, en daarna is het alleen maar nog veel meer geworden. Hij heeft nu zo'n 100 miljoen, miljard albums op zijn naam staan. En het is nadat hij overleed alleen maar toegenomen. Maar ja, de plank begint zo langzamerhand helemaal leeg te raken. Dus begint men nu aan de reissues, de heruitgaves. Veiled Sisters is er een van. Die wordt binnenkort opnieuw uitgegeven dus. Muslim Goes hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een X-Rated klassieker in de speler. Er staat op de verzamelaar de Four Horsemen of the Apocalypse. Dat verscheen in 2005. Met daarop onder andere ook Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Dit is echter Melecta. Melecta met Pestilence. Hou u vast, want hier is Melecta.
1: I have seen the future of horror.

tear your soul

Seven Pines featuring Noria Iorinov. En dat is de dame die u hoorde. U hoorde Les Jeux Clos. En het staat op het album Le Cri, wat via het label Le Clurican verscheen. En oplettende luisteraars, die heb je graag. En in dit geval gaat het om mijn lief Daniela. Die zit te luisteren en die zei meteen via de app van... wacht even, deze track zoals die begon. En de hele basis van deze track, dat is Waiting for the Night van Depeche Mode. En daar heeft ze nog helemaal gelijk in ook. Fantastisch, helemaal opgebouwd rond de track van Depeche Mode. Ik heb het nog nooit in de gaten gehad. Maar dank, liefje. Seven Pines hoorde u hier bij X-Rated. En nu wat rustiger en wat dieper werk van Ascending Divers. Ascending Divers komt ook alweer uit La France, Le France, La France, Le France. Dit is Ascending Divers. Het album heet Watery Domain. Het verscheen via Cyclic Law. U hoort nu Wreck. Prachtig nieuw werk van Ascending Divers.

En Kinovia komt uit Servië. Maakt ja, van die hele fraaie, melancholieke folk. Erg mooi. Het staat op de verzamelaar Neither Beginning Nor End. En dat verscheen in 2005. Kinovia. Helaas dus aan het einde van deze X-Rated. Maar er is altijd meer. Er is inderdaad nog X-Ray. Zometeen tot middernacht. En u hoort Genesis P. Orridge en zijn Psychic TV. In het best wel afwisselende werkstuk Cold Dark Matter. En dat staat op hetzelfde album. Dezelfde titel. Cold Dark Matter dus. Psychic TV en Genesis P. Orridge. Waarom die man apart of vrouw inmiddels, of inmiddels helaas helemaal niet meer vermeld moet worden, is mijn raadsel. Het is gewoon Psychic TV natuurlijk. Daarna hoort u nog een kortere track. En dat is de tweede track uit de Decoder soundtrack. Decoder 2 Dream. En dat is afkomstig weer van het album Decoder. Of later in een andere versie. En dat is deze die u gaat horen. Het album Sugar Morphosis. U hoort deze versies die allebei zitten in de box set Splinter Text 2. En dat verscheen in 1993. Dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en voor alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. En speciale dank aan al diegenen die me nog tips gaven voor Hamburg, waar ik dus de komende week heen ga. Maar u weet het, ik zei het al, ik ben een kleine week weg, dus volgende week zondag is er ijs, weder, Hamburg, NS en andere ellende dienende weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond.

Maak er alvast ook een mooie week van. En als het goed is, zien we elkaar dus. En horen we elkaar dus. En lezen we elkaar dus. Volgende week zondagavond op de Concertzender tussen 9 en 11. Gewoontegetrouw zijn we er weer. Voor nu, dank nogmaals voor het luisteren.

van Amerika noemt. Het heeft in al zijn niet aanwezige wijsheid heeft besloten om het radiostation Radio Free Europe de stekker eruit te trekken. De financiële stekker. Nou, als je toch echt niet weet wat voor een belang Radio Free Europe heeft, dan ben je echt knettergek. En daarom nu om, ja, niet dat het helpt, maar om in ieder geval de mensen achter Radio Free Europe een hart onder de riem te steken, is hier de band Radio Free Europe. Die maakte in 1980 het singeltje It Likes You. En dat is nu aan de beurt in X-Rated.

Prachtig, prachtig en nog eens prachtig. Anji Chung, een English heretic met Sancta. Het staat op de verzamelaar Mysterium Lunae, Requiem for the Invasion of the Moon. En dat verscheen in 2019 via Aurora Borealis. En ik weet nog dat deze verzamelaar toen uitkwam. En dat ik toen aan u, de luisteraar, vertelde dat er via Bandcamp nog 6 exemplaren te krijgen waren. Wel nu, 10 minuten later waren ze allemaal uitverkocht, zag ik. En dat was erg leuk om te zien. Mysterious Lunae, Requiem for the Invasion of the Moon. Een uitstekende verzamelaar waar dit op staat. Nu we het toch over verzamelaars hebben. De verzamelaar Never Say When verscheen in 1987 via Broken Flag Records. Een verzamelaar waar onder andere Giancarlo Toniotti, Jonathan Briley, Controlled Bleeding en Cranioclast op staan. En die wordt weer opnieuw uitgebracht, of die is weer opnieuw uitgebracht op CD. Voor het eerst op CD verkrijgbaar via het Engelse Fourth Dimension. En dat is goed nieuws, want dat ding is veel geld waard, origineel op vinyl en ja, al heel lang niet meer te krijgen. Wie er ook op staat is Ramley. Hier zijn ze op de draaitafel nog, de ouderwetse Never Say When LP op Broken Flag met Bite the Bolster, Ramley.

Nou, deze goede portie psychedelica die is wel toevertrouwd aan Genesis P. Orridge samen met The Heffler Trio. Deze track werd gemaakt in 1990 en werd op een klein, heel klein cd'tje bijgevoegd bij het boek wat verscheen over Psychic TV met teksten daarin. En dat cd'tje dat behelst twee tracks, namelijk Alora en op de andere kant, of nou ja, een andere kant van een cd kan niet echt, maar goed. Als tweede track Slave Priest. En u hoorde Alora, dus de A-kant van deze single. En dat verscheen via het uitgeverij Stampa Alternativa in 1990, dus... Genesis P. Orridge en de Heffler Trio. De Heffler Trio is Andrew McKenzie. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nieuw werk gaat er aankomen van Ansichtlös. Dat gaat op 28 maart verschijnen. Het album Sideworlds. En dat gaat verschijnen via Cyclic Law. Ze zijn een samenwerking, voor deze track althans, aangegaan met Fragments. Hier is Ansichtlös via featuring Fragments met Metaphysica Morum.

nazione della nostra labbra.

Thank you.

0: Dat was Sorry for Laughing. Het nieuwe album is uit en heet Rainflowers. En dat is verschenen via Klanggalerie. En Sorry for Laughing, dat is een heuse supergroep. Jawel. En wie er allemaal in zitten, hoort u nu. Het is een band geformeerd rond Gordon H. Whitlow. En hij maakte ooit deel uit van het eigenlijk free music, free jazz ensemble Minimalists en Biota. En hij heeft een aantal coryfeeën om zich heen verzameld, waaronder de zanger van deze track die je hoorde. Dat is Martin Bates van Islands in Gaza. En verder hoort u ook Patrick Q. Wright en Edward K. Spell van de legendary Pink Dots, aangevuld met de gitariste Janet Feeder. Sorry for Laughing met The Hunter hoort u als einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor een track van Aina. Andermaal een album, een track van het album Al Ghul, wat verscheen via Winter Light. U hoorde Hidden One of the Abyss. En daarvoor hoorde u Gum. Een duo wat louter muziek maakt met vinyl. Allerlei loops gemaakt van vinyl. En dat staat op het album Vinyl. Vandaar. In eigen beheer uitgegeven in 1987. U hoorde Gum met Outfits for Agony. En zo meteen gaan we nog even door met de wat diepere klanken van het Type Records, van het label Type Records in X-Ray. Zo meteen tot middernacht. U hoort twee tracks, u hoort twee artiesten. En die zijn allebei, hebben die albums gemaakt via Type Records uit 2010 allebei. U hoort Indignant Senility en On. Indignant Senility plays Wagner en On met het album Something That Has Form and Something That Does Not. Deze twee hoort u in een vrij diepe X-ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week is er ijs en wederdiende weer een nieuwe X-Rated. En dat mag, moet doorgaan, want dan hebben we de grote man achter Roadburn te gast hier in de studio. Walter Hoeimakers schuift aan voor 2 uur Roadburn. Dus houd u vast voor Redefining Heaviness. Roadburn volgende week in X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En blijf nog even bij X-Ray. Wat mij betreft, tot volgende week. U toch ook? Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

36 minuten lang. Wat een schitterend werkstuk. Live van Dead Neanderthals. De eerste keer dat ik in aanraking kwam met dit stuk was een live optreden op het HANS Festival in Diepenheim, wat georganiseerd werd door Hans van der Velde. Daar werd het stuk voor het eerst live uitgevoerd. En het bijzondere was dat de Dead Neanderthals, die normaal met saxofoon en drum optreden, nu slechts met een klein xylofoontje en een synthesizer optraden. De tweede keer dat ze dat deden, want ze hebben het stuk in totaal 2 keer uitgevoerd, was hier in de Concertzenderstudio. En daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Dead Neanderthals live in X-Rated. En het album heet ook Live, maar dan met een F. Terecht nummer 5 in de lijst der lijsten. De nummers 12 tot en met 1, de 12 beste albums van het jaar. En zo komen we de zojuist genoemde artiest Gaas ook tegen in de lijst. Op nummer 4 staat zijn album Rausch. En dat album heeft Narcopop, de vorige wat mij betreft, gewoon echt volledig overtroffen. Luister bijvoorbeeld naar Rausch 2. Dit is op nummer 4 Gaas, oftewel Wolfgang Voigt.

Wolfgang Voigt met Rausch. Heerlijk, werkelijk heerlijk. Heel ontregelend en tegelijkertijd ook warm en koud tegelijk. Dat is wat Wolfgang Voigt doet. En wat mij betreft mag er dit jaar weer heel snel een opvolger komen voor Rausch. Je hoorde het tweede gedeelte. U luistert naar X-Rated op de concertzender met de beste albums over 2018 volgens X-Rated. En we zijn aanbeland bij de top 3. Jawel, op nummer 3 staat het album Song for Alpha van Daniel Avery. Die bij mijn collega Roel Space Exposure op nummer 1 stond. Beiden zijn zeer, zeer, zeer gecharmeerd van dit album. Maar mijn nummer 1 werd het net niet. Daar zijn nog twee andere albums die hem voorgingen. Maar wat een album. Daniel Avery en Song for Alpha. Van dat album hoort u nu Clear.

Het album Song for Alpha van Daniel Avery bleek verslavend te zijn. En dan met name ook deze track Clear. Hoorde u Daniel Avery schopte het tot nummer 3 in de beste platen van 2018 volgens X-Rated. En we hebben nog de nummers 2 en 1 te gaan. En oh, wat zijn die ook ontzettend mooi. Logisch, anders hadden ze nooit in de top 3 gestaan. Op nummer 2, het project C.3.3. Dat is het nieuwste project van Paul Jamrosi. En hij is de oprichter van Test Department. En zit nog steeds in Test Department. Wel nu, dat het ook zonder Test Department kan, dat bewees Paul duidelijk met zijn project C.3.3. En het album Ballad of Reading Jail, met als ondertitel De Cacophonietta. C.3.3 is vernoemd naar het celnummer waar Oscar Wilde in gevangen heeft gezeten. En Ballad of Reading Jail is een soort poëziestuk, een soort gedicht wat Oscar Wilde heeft geschreven. Daar is het hele album omheen gebouwd. En dat het ook zonder het zware Test Department, zeg maar, metaalslagersgeweld kan. Dat bewijst dit album ook als geen ander. Test Department is overigens ook alweer alive and kicking. En er staat volgend jaar een nieuw album op het programma. Dus laten we daar vooral heel erg naar uitkijken. Want één track die al verscheen, die mag er zijn. Maar nu ruim baan nog even voor C.3.3. Van vernoemd album nu op nummer 2. Dit is Gallows Tree. Ga er even goed voor zitten. Dit is Kippenvel.

the sun. Dit gaat diep, heel erg diep. C.3.3. Gallows Tree van het album Ballads of Reading Jail. De Cacophonietta, uitgebracht op Cold Spring. Paul Jamrosie, zoals gezegd, van Test Department. Op nummer 2 en op nummer 1, Umwelt. En Umwelt is de Fransman Fred Poncet. En hij heeft meerdere albums op zijn geweten. In het verleden heeft hij prachtige techno, maar voornamelijk electro uitgebracht op zijn nieuwste album Abandon in Place. Doet hij het met hele mooie ingetogen elektronica. Het gaat nergens tot een absolute climax, maar afzetten wil je het niet. Ik maakte kennis met deze plaat gewoon zoals het hoort in de platenzaak. En ik kon de plaat gewoon wel niet afzetten. Zo hoort dat met albums. Je gaat maar door en het blijft maar mooi. Umwelt, wat mij betreft het album over 2018. Abandon in Place, dit is Umwelt met de titeltrack.

Drie tracks van Umwelt. En Umwelt had dat wel verdiend als zijnde de nummer 1. Geweldig album Abandon in Place. Wat X-Rated en mijzelf natuurlijk betreft. De absolute nummer 1 van 2018.

Je hoorde achtereenvolgens Abandon in Place, Rogue Black Holes en Journey to the End of Time van Umwelt. Oftewel de Fransman Fred Poncet uit Lyon. Hij is Umwelt. Ook al lijkt het Duits, het is Frans. En wat mij betreft een grote eer dat deze plaat nummer 1 staat. Want de nummer 1 is toch altijd een bijzondere titel. Vorig jaar was dat Fallous Day met Black Dawn. En dat was een album van een geheel andere allure. Maar nogmaals, het gaat er mij persoonlijk om. Wat voor een album en je trekt, welk album je keer op keer opzet en welk album je blijft bekoren en je meeneemt in verre reizen. Of het je nou kippenvel bezorgt of blijdschap of wat dan ook, dat verdient de plaat dan om nummer 1 te komen. Ik hoop dat u genoten heeft van de beste platen van 2018 volgens X-Rated. Nogmaals, de nummers 25 tot en met 13 kon u horen in de uitzending van 30 december jongstleden. En vanavond dus de nummers 12 tot en met 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze muzikale duiding in de lijst der lijsten. En voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En we hebben vorige week hadden we een speciale oudjaarsmix. Dit jaar hebben we weer, aan het begin van het nieuwe jaar, een nieuwjaarsmix. En dat is onze onvolprezen concertzender-collega Peter van Kooten, die een nieuwe mix heeft samengesteld. U kent hem ongetwijfeld van het programma Dream Scenes, eens per maand te beluisteren hier op de concertzender. Maar hij heeft nu werkelijk enorm zijn best gedaan. Duizelingwekkend zelfs zijn best gedaan, want het is een duizelingwekkende playlist geworden. Ik heb het over de mix Delusional, met maar liefst 46 tracks. Ik ga er dus niet één noemen. De playlist die staat inmiddels uiteraard op de Concertzender site. Ga dat zien en ga vooral luisteren. Hartelijk dank Peter van Kooten voor deze mix. Hartelijk dank nogmaals allemaal voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf ons steunen ook in het nieuwe jaar. Want ook dat blijven we keihard nodig hebben. En ook dan is er dit jaar weer de Concertzender. En nog veel meer X-Rated en X-Ray. Blijf nu bij X-Ray. Wat mij betreft tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Tijdens Rewire, toen ik door Den Haag liep, moest ik er nog aan denken dat ik Lustmoord, waar u zojuist naar geluisterd heeft, nog heb gezien in het stadhuis, vlakbij het station. Het stadhuis van Den Haag. En ja, dat werkelijk schitterende locatie. Een en al glas en daar stond Lustmoord in de aula van de ontvangsthal, zeg maar, van het stadhuis. Een schitterend optreden te geven. Lustmoord. En u hoorde Heresy, deel 3 van het gelijknamige album uit 1990. X-rated op de concertzender. En van de ene dijenkletser naar de andere. Er is een nieuwe Sun. Oftewel in de volksmond Sun-O. En dat album heet gewoon ook Sun-O. En is verschenen niet via het label van Stephen O'Malley, Ideologic Organ. Maar via het fameuze Sub Pop label. Hier zijn ze. 10 minuten lang ruim. Voor min de track. Everett Moses.

Zo, even de gitaar even goed aan de bak. Eerst Sun O en nu Ramley. En Ramley is sowieso een band die eigenlijk op twee... die leunt op twee verschillende genres. Ze doen post-rock, noise rock, maar aan de andere kant doen ze ook power electronics. Dit was een soort combinatie daarvan. Ramley hoorde u van het album The Great Unlearning. En u hoorde daarvan de track Procreation as an Imperialist Act. X-rated nog tot 11 uur. Met nu het nieuwe album van Brood Dark. Verschenen op Winter Light. Deliro heet het album. Hiervan hoort u nu Neurotransmission. Dit is Brood Dark.

0: Richard Bolhuis, vroeger deel uitmakend van het gezelschap House of Cozy Cushions. En die wist zich in deze track en op het nieuwe album sowieso vergezeld van de zangeres Carol Ann McGowan. En zij zongen samen de schitterende track Bed of Moss. Er staat op het album We Are Guided by the Same Stars. En u had eigenlijk bij de presentatie moeten zijn van het album van Richard Bolhuis. Dat was vorige week in Lab 111 in Amsterdam. En thuisblijvers, die hadden ongelijk. Want het was een prachtig concert. En ook samen met diverse andere muzikanten. Het nieuwe album van Richard Bolhuis in eigen beheer uitgegeven. En het ziet er werkelijk schitterend uit. Vooral het vinyl. En hiervoor had u een korte track van Atrium Carcary van het album Frenitis. Verschenen op Cold Meat Industry en u hoorde Hypnosis. En daarvoor het nieuwe album van Brood Dark. Zometeen is er de beurt. Is het de beurt aan X-Ray tot middernacht? En daar hoort u oud werk van Climac. En Climac is Sebastian Meissner. Onder de naam Climac maakte hij een aantal albums. En ik heb gekozen voor 3 tracks uit 2004, het album Milk and Honey. 3 tracks van het album Dedications uit 2007. En 5 tracks van het album Movies is Magic uit 2009. Dus Climac zometeen in X-Ray tot middernacht. De playlist staat volledig bijgewerkt op de site van de Concertzender. En op de site van de Concertzender vindt u nog eens veel meer fraaie programma's die u kunt luisteren geheel voor niets. Ja, inderdaad, voor niets. Maar daar vragen we een kleine bijdrage voor. Dus wordt u donateur van de Concertzender. We hebben het nog steeds heel hard nodig om te blijven overleven. Zodat we over een paar jaar nog steeds een X-rated hebben en andere mooie programma's op dit fantastische radiostation. Want zo vind je ze nergens hoor. Echt niet. IJs en wederdienende is er volgende week een nieuwe X-Rated. Dan ben ik gesloopt terug van Roadburn. Heb een fijne week. Dank voor het luisteren. Voor nu. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

dit. Maar dan in zo'n hele donkere kelder met een laag plafond, rook, een stroboscoop in de hoek en dat als enige licht. En misschien nog een bouwlamp erbij. Dit soort kale taferelen die hoor je graag bij, of die zie je graag bij het geluid van The Allegorist. Prachtig album heeft ze uitgebracht. Nee, dat zeg ik verkeerd. Moet nog uitkomen. Blind Emperor heet het album. Gaat verschijnen via Awaken Chronicles. En het gaat 25 februari uitkomen. Blind Emperor hoorde de titeltrack van The Allegorist. En dat is het project van Anna Jordan. En zij woont in Berlijn. U luistert naar X-Rated met nu een album wat helaas al een tijdje... Oh, ik stoot tegen de microfoon. Helaas al een tijdje op de stapel ligt om gedraaid te worden, maar steeds weer naar onderen

verdween en op een gegeven moment was ik hem kwijt, maar ik heb hem gelukkig weer gevonden. Ik heb het over het album van Charles Richards, Sonic Earth, en dat is de nieuwste release op Glacial Movements. Een heerlijke, heerlijk, echt heerlijk, glaciaal natuurlijk, ambient album. U hoort Jaune de Castille, dit is Charles Richards.

0: Heel fraai werk van Charles Richard, Jean de Castille. En dat staat op het album Sonic Earth. Zeg, wil je eens even je mond houden daar?
1: Ja, we zijn rustig aan het constateren.
0: Het is een beetje het oude hoer hier in de studio. Bier, kaasblokjes, nootjes. Nou, het is wel geweldig. Maar dat bier van Roel. U zou voor de grap eens op Twitter moeten kijken. Er staat een foto.
1: Motorolie.
0: Goed. Maar we hadden het over Charles Richard. Jean de Castille. En daar staat op het album Sonic Earth. En dat verscheen via Glacial Movements. En dat was al eind vorig jaar. U luistert naar X-Rated. En we hebben er nog 1 minuut over. Dus daar gaan we geen plaat aan spenderen. Nee, het is gewoon de beurt aan uur 2. Dacht ik zo.
2: X-rated. It is the night of the demon.
0: De tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray, dus tot middernacht. Die honden die mogen vandaag binnen blijven, net als u, want het is hondenweer buiten, dus dan mogen de honden binnen. Net als u dus inderdaad, ontsteek een kaars en vult een goede kelk en maak het u gezellig met de muziek die aanstondig is tot aan 11 uur dus. Heel veel bands maken als eerste hun beste LP. Bij een band als de Simple Minds was dat in mijn geval in ieder geval niet het geval. De tweede plaat, dat was Reel to Reel Cacophony. En dat was een plaat die er bij mij echt in kikte. Helemaal bij de track Premonition. Uit 1979, The Simple Minds.

Ik krijg via de diverse kanalen binnen reacties binnen over mensen die door de woonkamer stuiteren. En dat is goed en dat hoort ook zo, want we hebben het over, wat mij betreft althans, de beste single over 2021. Richie Hawtin, jawel, het klinkt als 1988 en het is 2021 dat dit gemaakt is, maar allemachtig, wat is dit prachtig. Acid King, wat mij betreft dus de beste single van Richie Hawtin, de beste single over 2021. Het verscheen via zijn eigen label From Our Minds. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond en meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar tot 11 uur hebben we het over de beste albums over 2021 volgens X-Rated. Vorige week hadden we de nummers 25 tot en met 13 en vanavond de 12 allerbeste albums volgens X-Rated van 2021. En ja, het was een prutjaar, maar muzikaal was het een buitengewoon fijn jaar. Ik zei het vorige week al. En dat getuigt ook alle pracht die voorbij gaat komen tot 11 uur. Zoals op nummer 12, het album van Murkoff. Ja, de beuk die gaat eruit, want we gaan naar de pracht van corona. Maar dan heb ik het over de heer Corona. Fernando Corona is Murkoff en die maakte het pretentieuze dubbelalbum The Alias Sessions vol pracht dus. Deze track bijvoorbeeld, Shadow Surfing, hier is Murkoff, dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goedenavond.

de zeer indringende klanken van She Spread Sorrow uit Italië. En dat is het project van Alice Kundalini. Niet de meest vrolijke klanken, ook niet de meest vrolijke teksten. Maar het gaat om allerlei nare gebeurtenissen in haar vroegere leven. In haar vroege leven, moet ik eigenlijk zeggen. She Spread Sorrow. Ze heeft daarmee haar meest beklemmende album ooit gemaakt. Wat mij betreft een 11e plek meer dan waard. Huntress heet het album, verscheen op Cold Spring. En u hoorde de track Inside hierbij X-Rated met de 12 beste albums over 2021. Zoals die van Lustmord. Ze maakte hij maakte er eens eentje. Een album, een piano-achtig album, wat die maakte onder de titel The Fall. Maar deze, dat deed het voor mij helemaal. Het album Alter. En daarvan hoort u nu het samenwerking dus met Karin Park, Song of Soul. Op nummer 10, Lustmoord en Karin Park.

Ja, dat heb je natuurlijk wel met zo'n top 25. De genres die vliegen door elkaar. Maar dat deert niet, want het is allemaal goed. Althans, volgens X-Rated. Ondergetekende dus. Zoals dit album van Divide Dissolve. De dames Divide Dissolve, die kunnen er wat van. Ze staan voor dit jaar gepland in de Okkie in Amsterdam. Maar ja, met al die corona shit, je weet natuurlijk niet of dat doorgaat. We gaan het in de gaten houden, maar als het doorgaat, dan sta ik vooraan te beuken. En dan gaan ze ongetwijfeld iets spelen van het album Gaslit, wat het tot de... even kijken, de 9e plek haalde alweer in deze best-of-uitzending van X-Rated Beste Albums. Divide, Dissolve. En we gaan door met de wat frivolere werkjes van Sunroof. En dat zijn de producer Gareth Jones. Onder andere bekend van Depeche Mode en de Einstürzende Neubauten en Erasure. En Mute-baas Daniel Miller. Hun album schopte het tot de 8e plek. En dat album is Electronic Music Improvisations Volume 1. Dit is Sunroof.

alsof er een kudde losgeslagen rhinocerossen over je heen komt walsen. Het ontregelende geluid van Alexis Marshall, de frontman van Daughters. Wat een fantastisch soloalbum maakte hij. House of Lull, House of When, verscheen via Sergeant House. Je hoorde Hounds in the Abyss. En die schopten het helemaal tot de zevende plek. En op zes vinden we oudgediende Jim Thirlwell. Vroeger was die Fetus, of eigenlijk tegenwoordig nog steeds een beetje, maar vooral ook Xordox met de modulaire synths. Endeavor staat op het album Omniverse. Dat hoort u nu, want op nummer 6 staat in de beste lijst, of in de lijst van de beste albums over 2021, het album van Xordox.

Max. Ratings.

Waarlijk geweldig wat er allemaal op deze plaat gebeurt. Domingue. En dat was de frontman van Vulak Zoid. Inmiddels is Domingue bezig aan een transitie. En is transgender bezig aan een transitie om vrouw te worden. En als vrouw maakte zij Domingue. Sorry, maakte zij het album AE aan elkaar vast. Domingue met Assise. Het verscheen via Sacred Bones. En dit album maakte echt diepe indruk. Op 5 in de lijst der lijsten. De beste albums over 2021. Daar luistert u naar. Welkom bij X-Rated als u er net bij bent. Maar dat hoop ik niet, want dan heeft u heel veel moois gemist. Dit jaar overleed Richard H. Kirk. En hij was van Cabaret Voltaire. En Cabaret Voltaire heeft dit jaar twee fantastische albums uitgebracht die het allebei op 4 heb gezet. Enerzijds vanwege het feit dat het allebei fantastische drones zijn. Anderzijds als eerbetoon aan Richard H. Kirk. U hoort een gedeelte uit Decca Drone en daarna een gedeelte uit BN9 Drone. Beide albums verdienden zeker de 4e plek in de beste albums over 2021. Cabaret Voltaire.

Misschien weet u nog dat een keer problemen was hier in de studio. Dat het geluid vorige gedeelte was weggevallen. En dat ik een heel stuk niet kon draaien wat ik wilde draaien. En toen heb ik maar liefst, nou, ik geloof 25 minuten van de drones van Cabaret Voltaire gedraaid. Wel nu, moeten we het helaas met wat korters doen vanwege de tijd. De tijd die dringt namelijk. Maar op de vierde plek hadden we Cabaret Voltaire met een gedeelte uit Decadrone en een gedeelte uit BN9 Drone. Op de vierde plek in de beste albums over 2021. En op drie een fantastisch album wat mij door de herfst heeft geholpen. De melancholieke klanken van Ulrich Schnaus en Mark Peters. Ulrich Schnaus, destijds, helaas is die weg, van Tangerine Dream en Mark Peters, de gitarist van Engineers. Het album Destiny Waving. Op nummer drie hoort Claire Obscure, Ulrich Schnaus en Mark Peters.

Ja, hier zijn we bijna helemaal stil van. Wat een pracht. Noises of Russia, mijn grote helden. Een beste album wat mij betreft sinds het album Humility. En dat was The Son of the Dead die dit jaar verscheen. En we draaiden de titeltrack Noises of Russia, The Son of the Dead. Op de tweede plek in de beste albums over 2021. En ja, je maakt keuzes. En keuzes die zijn er en die worden ook gedraaid. En daarom is de eerste plek voor mijn meest gedraaide album dit jaar, wat echt diepe indruk maakte. Terug eigenlijk naar de begintijd van The Orb, toen ik helemaal weg was van hun debuutalbum Adventures Beyond the Ultra World. Cedibus hebben we het over. Alex Patterson, die opnieuw de samenwerking is aangegaan met Andy Falconer. En samen zijn ze Cedibus. En er wordt gesproken over een tweede album. En daar kijk ik al rijkhalsend naar huis uit. Cedibus schopte het tot de eerste plek in de beste albums over 2021. U hoort een gedeelte van Afterlife, Aftershave en daarna Papillons. Het album The Heavens. Het label Obscure. De plek nummer 1. Cedibus.

0: astronauts spinning wildly off course. How haggard are they, and how wildly were they off course?
1: That doesn't mean a thing to me. I don't even know what you're talking about. I don't mean to be smart. I really don't know.
0: Are they haggard?
1: Are they haggard?
0: Yeah.
1: I don't think so.
2: Nou, hij mag het misschien niet zeker weten, maar ik weet het wel zeker. Cedibus met The Heavens, oftewel The Orb, Andy Falconer en Alex Patterson op nummer 1 in The Best Of. Oh! The Best Of 2021. Of 2021, wat u ook wil. Cedibus met The Heavens, de nummer 1 in de beste albums over 2021. De 12 beste albums hoorde ik vanavond. Met op nummer 12 Murkoff, op 11 She Spread Sorrow. Op 10 Lustmord en Karin Park. Op 9 Divide and Dissolve. Op 8 Sunroof. Op 7 Alexis Marshall. Op 6 Xordox. Op 5 Domingue. Op 4 Cabaret Voltaire. Op 3 Ulrich Schnauss en Mark Peters. Op 2 Noises of Russia. En op nummer 1 Cedibus. We hoorden de track Papillons en Afterlife Aftershave van dat album van Cedibus. Nou, voorlopig ziet het eruit dat 2022 net zo'n prutjaar wordt als 2021 op allerlei fronten. Maar ik neem aan dat op muzikaal gebied het toch allemaal wel weer goed gaat komen. Ik heb inmiddels alweer wat dingen binnengekregen die dit jaar gaan uitkomen, die ook veelbelovend zijn. Dus wellicht hebben we volgend jaar weer zo'n mooie best-of-lijst. We gaan er maar voor. De muziek, die houdt ons op de been. Music will be the cure. Over muziek gesproken, zometeen is er het derde uur X-rated onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u Brian Eno met de lange track Reflection, die in 2017 uitkwam. Een buitengewoon fraaie track van Brian Eno. Er was nog wat tijd over, dus hoort u een track van Small Craft on a Milk Sea uit 2010. Dus geheel Brian Eno gewijd in X-Ray. Want Brian Eno, dat is toch de man die aan de voet stond van de ambient. In ieder geval van de term ambient. En daar mogen we hem dankbaar voor zijn. En vooral zijn muziek. Welnu, ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray. En ijs, weder en andere ellende dienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. De eerste reguliere uitzending van het jaar. Dan hebben we het over 16 januari. En dan zijn we gelukkig alweer over de helft van de meest deprimerende maand van het jaar. Dat gaat goed. En dat houden we erin. Veel plezier bij X-Ray. Nogmaals dank voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

X-rated.